Ok, ik heb het ook en ik heb de vlag en volle mis de mesken nooit is ik er niet goed en ik kom aan elk bij koeien op de knoos ik al hoe is die hou je daar ook snijdt ook zo iets dat je bak wat is die hoe de hij soms hij de goen is eigenlijk niet ik heb mijn gebied voor de het maar wie som hij is bij smater dat Quebec daar hoe je jij mag het hem hier ook als je aan de het ook je os is die mag dat mis dat skimt hoe daar weer is je bij tibi ik kon hier mis dat je mag het zeggen hier het ook zijn mag het zeggen hier bij je het moet je het je bij Můj ještě kde mě to kšet zogon hauí dbažům jak če být tebi hýta če žíbe tak si jak i můj být kde mě můj hauí sýdou i bažu i tmá kako dne dejte mě kako i můj být kde se kone tepa tak to ještě kde jako če žíbe žen se nám můj ještě e-mail creeprog@cbc.ca creeprog@cbc.ca kde mě kde Facebook kde to če čučím se nám můj Шаш магжуч биж абит сэндэш гэмшижэн скумдэнэн гэпшэч магуншка кэн нон нэнскма Джордж Даймонд гэбэжэт бэжэм кэн нэ бэж нуи жабит симагэнч Дорти Стюарт бэтси вончап хонэм снигэн гэб микэк Джейми Литл кэн магун нут скоси Пьер Дюланг кэвэн джэ су жэпшэч магэ юд бэжмун афтажи шкэжа Good morning, чважэм на ни Terence Duff.